0: Ja, zou een basis in Jordanië een van de doelwitten zijn geweest. En in het Zeeuwse Vrouwenpolder is een jongen van 12 vermist, meldt de regionale omroep. Hij spreekt Frans en rijdt op een e-bike. De politie heeft de hele avond naar hem gezocht. Daarbij is onder meer een helikopter ingezet. Mensen die de jongen zien, wordt opgeroepen om 112 te bellen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere en zwoele nacht met minimaal rond een graad of 18. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het iets koeler en er steekt daar 's middags een frisse westenwind op.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.

0: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In het Gelderse Beekbergen zijn bijna 200 kinderen van een camping gehaald vanwege een brand in een zorgcentrum in de buurt. Ze worden opgevangen in het nabijgelegen Buslo. De brand woedt in een centrum voor jongeren met psychische problemen. Het pand moet als verloren worden beschouwd. 1 persoon raakte gewond. Geschokte reacties om neuzen die afgelopen weekend bij een pro-Palestina-protest in Utrecht werden geroepen, meldt de Telegraaf. Zo werd er lang leven 7 oktober geroepen, verwijzen naar de aanval van Hamas op Israël in 2023. Beneden alle pijl, zegt burgemeester Sharon Dijksma. Het dodental van de aardbeving in Japan gisteren is opgelopen tot 5. Ook zijn er zeker 100 mensen gewond en er is een onbekend aantal mensen vermist. Onder de doden zijn 2 vrouwen die om het leven kwamen bij een explosie in een winkelcentrum. De beving had een kracht van 7,1. En de gemeente Heerde in Gelderland is klaar met mensen die wolven proberen te lokken met eten om een mooie natuurfoto te maken. Dat meldt de Stentor. De wolven leven in een rustgebied waar mensen niet welkom zijn. Er wordt nu extra gecontroleerd. Mensen die worden gepakt krijgen een boete van €120. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere en zwoele nacht met minima rond 18 graden. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het koeler en er steekt daar 's middags een frisse westenwind op.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.

0: ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De enorme brand in een zorgcentrum voor jongeren in de buurt van Apeldoorn wordt langzaam kleiner, meldt de Stentor. Een deel van het pand stortte in en één persoon raakte gewond. Bijna 200 kinderen die in een tentenkamp in de buurt sliepen zijn door het Rode Kruis ergens anders heen gebracht. Meer dan de helft van de nieuwe auto's die volgend jaar wordt verkocht is elektrisch, zegt de ING in het AD. Dit jaar is dat nog zo'n 40%. Het is voor het eerst dat stekkerauto's benzine- en dieselauto's inhalen. Elektrische auto's stijgen vooral in populariteit door belastingvoordelen en de hoge brandstofprijs. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saoedi-Arabië aanvallen uitgevoerd op Irak. Volgens Amerika zitten daar groeperingen die banden hebben met buurland Iran. Volgens Saoedi-Arabië gaat het om een vergeldingsaanval. Irak heeft de afgelopen dagen meerdere aanvallen uitgevoerd op Saoedische olievelden. En er staan bijna 4000 vacatures open voor een baan op Schiphol, blijkt uit een analyse van de Telegraaf. De meeste mensen worden gezocht in de bagageafhandeling, schoonmaak, beveiliging en horeca. Schiphol zegt dat alles gewoon door kan draaien, maar vakbonden zeggen dat het personeel op hun tandvlees loopt. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler, vooral door een frisse westenwind.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.

0: plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een pro-Palestina-demonstratie in Utrecht zijn afgelopen weekend kwetsende leuzen gescandeerd. Een van de teksten was Lang leven 7 oktober. De Telegraaf schrijft dat er steeds vaker kwetsende leuzen worden geroepen. Burgemeester Dijksma van Utrecht en het CD spreken er schande van. President Trump is positief over de gesprekken die hij heeft gevoerd met de Oekraïnse president Zelensky en de Israëlische premier Netanyahu. Details geeft hij niet. Zelensky heeft tegen Fox News gezegd dat Amerika hem toestemming geeft om Patriot-raketten te gaan maken. Zelensky en Netanyahu zijn in Washington voor de uitvaart van een senator. Het dodental van de aardbeving in Japan gisteren is opgelopen tot 13, zegt premier Takaichi. Ook zijn er zeker 100 mensen gewond en is een onbekend aantal mensen vermist. Onder de doden zijn 2 vrouwen die om het leven kwamen bij een explosie in een winkelcentrum. En de onderhoudstak van KLM is onder verscherpt toezicht geplaatst, meldde de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Volgens de inspectie houdt KLM zich niet aan de veiligheidsvoorschriften. Er is geen gevaar voor reizigers. Het onderhoudsbedrijf van KLM verzorgt het onderhoud van vliegtuigen van meer dan 200 maatschappijen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler, vooral door een frisse wind van zee.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
1: King. Dit is het station van Radiohead. Yeah.

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In een zorgcentrum in Beekbergen, vlakbij Apeldoorn, heeft vannacht een grote brand gewoed. Een deel van het pand stortte in en 1 persoon raakte gewond. In het gebouw werden jongeren met psychische problemen opgevangen. 200 kinderen die op een tentenkamp in de buurt sliepen zijn vanwege de rook ergens anders heen gebracht. Bewoners van de Amsterdamse wijk Osdorp konden vannacht weer in hun eigen bed slapen. Gistermiddag knalde een auto vol met explosieven tegen een gebouw aan na een politieachtervolging, waarop meerdere panden ontruimd werden. De inzittenden waren betrokken bij een plofkraak in het zuiden van Duitsland, maar zijn nog steeds niet gepakt. Ook de bewoners van een flat in Ridderkerk konden gisteravond weer terug naar huis. De flat werd ontruimd nadat er koolmonoxide vrij was gekomen. Het was daar de afgelopen maanden al een paar keer raak. Volgens de veiligheidsregio zit er ergens een gaslek. Tot dat lek is gedicht hebben de bewoners voorlopig geen gas. En op de grens van Brazilië en Argentinië is een Nederlandse man omgekomen bij een ongeluk met een boot. Hij voer met 7 anderen bij de Iguazu-watervallen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, behalve dat de man is verdronken. 2 andere Nederlanders liggen in het ziekenhuis. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler. Vooral door een frisse westenwind.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
15: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. King.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid...

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
6: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Beekbergen, vlakbij Apeldoorn, is een zorgcentrum deels ingestort bij een grote brand. De brand is inmiddels uit, maar het gebouw viel niet meer te redden. Er werden jongeren met psychische problemen opgevangen. Een van hen raakte gewond. Ook een groep kinderen op een tentenkamp in de buurt moest midden in de nacht weg. Geëvacueerde bewoners in Amsterdam-Osdorp zijn sinds gisteravond weer thuis. In hun straat crashte een auto met explosieven bij een politieachtervolging. Buurtbewoners moesten hun huis uit tot het weer veilig was. In de auto zaten 4 verdachten van een plofkraak. Zij zijn nog altijd op de vlucht. Een kantelpunt in de autowereld. Volgend jaar worden in ons land voor het eerst meer elektrische auto's verkocht dan auto's die rijden op benzine of diesel. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek van ING. Dat elektrische auto's populairder worden heeft onder andere te maken met een nieuwe belastingmaatregel. En Henk Vrezer wordt de nieuwe bondscoach van Suriname. Hij was ook de assistent van Stanley Menzo toen Suriname zich net niet plaatste voor het WK. In de play-offs lukte het daarna met Henk ten Katen ook niet. Maar de Surinaamse voetbalbond heeft vertrouwen in de ervaring van Vrezer om te bouwen aan iets nieuws. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzaamaan wat drukker voor de Moerdijkbrug, de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Nu 4 kilometer en 10 minuten extra. Door die wegwerkzaamheden heb je 1 rijstrook minder.
6: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Jim Voorwald.
9: Met zometeen de nieuwe single van The Pretty Reckless. About You hoor je naar Alice in Chains en Wood.

0: En ook deze nieuwe single is te gek.
1: De zomer.
2: De zomer van Kink.
0: Je hoorde de Pretty Reckless en About You. Op Pinkpop heb ik ook mogen spreken met de frontvrouw van The Pretty Reckless, Taylor Momsen. Het hele interview dat kan je checken via kink.nl, dan wel de Kink-app. En vroeg ik haar onder andere over niet About You, maar over die andere single die we ontzettend veel op Kink hebben laten horen. When I Wake Up, fantastisch liedje ook. Ik vroeg eigenlijk of dat één grote hangoverfilm was. En dat is het in zekere zin wel, dat nummer. Maar dan wel met een iets wat serieuzere ondertoon. En dat vond ik wel heel erg tof om dat te horen. Nogmaals, check dat interview via de Kink-app. Dan wel kink.nl. Goedemorgen. Het is bijna 7:10 geweest. Dit is de zomer van Kink. Dit is de ochtendshow. Je zou denken, hey, waar is Michiel Veenstra? Nou, die is dus lekker met vakantie. Daarom ben ik er. Hallo, ik ben Jim. Vandaag wordt het een ontzettend warme dag. Landinwaarts wordt het tussen de 30 en 35 graden. Dus zoek de schaduw op en als je naar buiten moet, dan wel wil. Is ook wel, is lekker natuurlijk af en toe. Zou ik zeggen, smeer je vooral goed in. Zorg goed voor jezelf, drink genoeg, et cetera, et cetera, et cetera. Zeg maar, ja, het zijn een beetje de standaard waarschuwingspraktijken. Maar ja, het mag niet vaak genoeg gezegd worden, denk ik dan. Dan nu. Een stukje Kraftwerk, maar dan opnieuw bewerkt door Coldplay. Wat mij betreft een van hun tofste platen die ze hebben gemaakt. Alhoewel, je zou dan dus inderdaad de vraag kunnen stellen, hebben zij het wel gemaakt als het hoofdriffje als dat gejat is? Nou, maakt mij in ieder geval niet heel veel uit. Het is in ieder geval Coldplay op den top. Dit is Talk op Kink.

Ja, ik wil niet de boventoon voeren, maar hij is er al, hoor. Here comes the summer. De zomer is er dus al. Het is allang tijd voor de zomer. Dat zou je ook kunnen zeggen. Ja, de tijd, dat is iets wat onvermijdelijk is, wat aan je voorbij gaat en waarvan je niet altijd het besef hebt dat dat voorbij gaat. Er zijn wel eens momenten dat je echt naar de klok staart en dat je denkt, hoe lang gaat dit allemaal nog duren? En dan juist die leuke momenten, die gaan veel te snel gaan die voorbij. Dat besef van tijd, dat wordt gespeeld, bezongen door Rammstein. Dit is Zeit op Kink.

0: L7, pretend we're dead in de zomer van Kink. Goedemorgen, het is bijna 19:30. Zometeen hier onder andere Alex Sax en ook The Smiths. En dan kan je misschien denken, hoe lang dan? How soon is it? Nou, bijvoorbeeld? Nee, over 2 minuten. Kink.
1: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
12: 19:30. Kink. AMP Headlines.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Beekbergen is een zorgcentrum deels ingestort. Er brak vannacht een grote brand uit. Een van de jongeren die er woonde raakte gewond. Op de grens van Brazilië en Argentinië is een Nederlander omgekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari. Hij zat met nog 5 andere Nederlanders op de boot die vlak na vertrek kapseisden. En een historisch moment voor nieuwe elektrische auto's. Daarvan worden er volgend jaar in ons land meer verkocht dan van auto's die rijden op benzine of diesel. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek van economen. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt weinig voor vandaag. Op de A16 wel iets van file richting Rotterdam vanuit Breda. Ongeveer 5 tot 10 minuten extra tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug door wegwerkzaamheden. Kink.

Top Kink. En eigenlijk de reden waarom je zo nu en dan even lekker op vakantie moet gaan. Autopilot gaat erover dat je emotioneel in een hoekje gedreven wordt. Waardoor je dus op de automatische piloot gaat. Als je deze band live wil zien, in september komen ze naar Nederland. Dan staan ze in Rotown in Rotterdam. Sowieso een leuke tent. Hashtag no spon. Nee, ik kom daar graag. Ik kom zelf uit Rotterdam. Dus dan is dat een van de leukere tentjes, laat ik het zo zeggen in ieder geval. En ze komen daar dus heen, Alex Sax, om daar een concert te geven. Dus wees erbij als je erbij wil zijn natuurlijk. Dit is de zomer van Kink. Goedemorgen. Vandaag een ontzettend hete, tropische dag wordt het. Als het gaat om de temperaturen. Dus zorg goed voor jezelf. Drink genoeg water, smeer je goed in. Dan komt het allemaal vanzelf sowieso wel goed. Op Kink hoor je de beste, fijnste alternative rock. Waaronder zometeen wat Novocaine voor de Soul. En ook Fall Out Boy komt eraan na Volbeat. Ja, dit is echt alles behalve cool. Nou ja, wel cool, maar niet koud. Heaven nor hell hoor je nu. Dit is Volbeat.

Young Boy, this ene scene. It's an arms race. Hier in de zomer van Kink. Vorige week ben ik naar de Belgische Ardennen geweest. Ging daar met een aantal vrienden. Ging daar lekker in de huizen zitten. Hebben het gebied een beetje verkend. We zijn naar Plopsaland Ardennen geweest. We hebben wafels gegeten. Natuurlijk, veel wafels. Bergen vooral gewandeld, kastelen bezocht. Nou, echt wel heel, heel veel toffe dingen. En een van de leukste aspecten van het reizen is dat mijn neefje erbij was. Het zoontje van twee hele goede vrienden. Dat noem ik mijn neefje. Het is een grote vriend van mij. Nolan heet hij. Hij is inmiddels 4,5 jaar. En hij heeft een hype. Dat hebben kinderen natuurlijk wel. Die switchen echt continu van hun favoriete knuffel, favoriete speelgoed, favoriete serie die ze kijken. Op het moment dat ik aankwam bij dat huisje en zij kwam er ook aan, hij stapt die auto uit en hij loopt rondjes en roept de hele tijd Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Hij is nu helemaal into Spidey en zijn vriendjes. Of Spidey and his amazing friends. En ik dacht, hij had op een gegeven moment, ergens in de vakantie, had hij een soort van down momentje. En ik dacht, weet je wat, ik zet dat themaliedje even op de boxen. En wat hoor ik daar? Ik hoor ineens de zanger van Fall Out Boy, hoor ik ineens dat liedje zingen. Ja, hij weet dan alleen maar de Engelse of de Nederlandse tekst en hij kijkt alleen maar de Nederlandse versie. Is natuurlijk een andere stem, et cetera, et cetera. Maar ik denk, ik zet gewoon dat liedje op. Dus hij

wist dus oprecht niet dat de zanger van Fall Out Boy dus ook themaliedjes deed voor kinderseries. Nou, vond ik leuk. Dus Fall Out Boy en mijn neefje hebben nu een link. Omdat je het even weet. En dat heeft dan weer te maken met Spider-Man. Nou goed, ik als comicboek en algeheel geek vind dit leuk. Goed, tot zover Fall Out Boy en Spider-Man. Dan nu iets nieuws en iets wat echt heel erg tof is. De nieuwe single van Phoebe Bridgers. Dit is Lost Boys. Dit is Kink.

0: nieuwe single van Phoebe Bridgers heet Lost Boys. Ik vind het echt een prachtig nummer. Je hoort hem hier in de zomer van Kink. Jouw alternative rock radio met over een paar minuten onder andere Gorillaz. En ook iets wat elke acteur moet doen. Welk vak bezongen wordt, dat hoor je zo meteen van Foo Fighters.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow.
7: Kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Brazilië is een Nederlandse man om het leven gekomen bij een ongeluk met een boot. Die was net vertrokken voor een tochtje langs watervallen toen het misging. De boot sloeg om en de man verdronk. Twee andere Nederlanders die aan boord waren liggen in het ziekenhuis. Een brand in een zorgcentrum in het Gelderse Beekbergen is geblust. Het gebouw kon niet meer worden gered en is deels ingestort. De brand brak gisteravond uit. In het zorgcentrum woonden jongeren met psychische problemen. Een van hen raakte gewond. Er wordt nog onderzocht of er bij de brand asbest is vrijgekomen. Het officiële dodental van de aardbeving in het zuiden van Japan is gestegen naar 13. Twee doden vielen in een winkelcentrum waar een explosie was. Bij een papierfabriek worden mensen vermist nadat een schoorsteen instortte. De aardbeving was zo heftig dat mensen niet meer konden blijven staan. En een historische verandering in Autoland. Economen voorspellen in het AD dat er in ons land volgend jaar meer elektrische auto's worden verkocht dan auto's die rijden op benzine of diesel. Dat komt onder andere door een belastingmaatregel. Ook de dure brandstof speelt een rol. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat nog steeds file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 5 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden heb je er 1 rijstrook minder. En ook file op de A50 Os Arnhem door werkzaamheden. Daar duurt de reis 10 minuten langer tussen knooppunt Ewijk en afrit Renkum.

0: vond het magisch om mee te maken tijdens Rock Werchter 2026. Gorillaz. Goede set hadden ze ook. Met onder andere Al Melancholy Hill. Clint Eastwood zat er natuurlijk tussen. Delirium, Orange County. Fantastische plaat. Alleen altijd achteraf, althans, ik weet niet hoe dat met jou zit. Ik heb dan het idee, ik ben zo ondankbaar ook. Ik ben echt zo'n ondankbaar kreng. Dat ik zoiets heb van, oh, jullie hadden Cracker Island ook moeten doen. Had leuk geweest.
1: De zomer van Kink.
0: Goed, dan denk ik ook weer tegelijkertijd na over wat ik vooral wel heb gezien. En dan komt er weer een brede glimlach op mijn gezicht. Zo moeten we maar denken. Het glas is half vol wat dat betreft. Welkom bij de zomer van Kink. 7:50 geweest. Jimmy hier in plaats van Michiel Veenstra in de ochtend. Michiel Veenstra is aan het genieten van een welverdiende vakantie. Daarom hoor je mij tot 11 uur. En denk je, wacht even, tot 11 uur. Ja. Het is namelijk de zomer van Kink. Een aangepast zomerrooster is dat. Dat betekent dat er onder andere 3 keer een Special K Kink t-shirt wordt weggegeven. En dat er 3 keer aan een Kink ABC-rad gedraaid wordt. Hoe dat allemaal zit, zometeen vertel ik je meer over dat t-shirt. Want dat klinkt tof, hè? Ja, zeker met die warme temperaturen. Nou, over warme temperaturen gesproken. Zometeen de nieuwe single van Wodan Boys. Blindsided heet hij.

0: single van Wodan Boys. Blindsided op Kink. Wodan Boys, ja, het zijn hele toffe gasten. Ze kunnen ook gigantisch toffe moshpits veroorzaken. Ik heb een keer in het midden in het epicentrum van zo'n moshpit gestaan. En nou is dat niet zo moeilijk als je überhaupt in een moshpit staat. Dan ga je alle kanten op. Maar zeg maar aan het begin van zo'n moshpit. Een van de bandleden, Mickey, die gaat altijd naar het midden toe bij het laatste nummer van de set. Dat is het nummer Wodan Boys. En die gaat er dan in het midden staan van, ah, kom maar, ja, feesten. En dan wordt helemaal leuk. Een paar maanden terug stond de band in het Burgerweeshuis in Deventer en toen sleurde hij mij daar ineens mee. En dat was een unieke ervaring, kan ik je vertellen. Ik zal het nooit meer vergeten. Ik hoop dat ik het nog een keertje over mag doen.
1: Kink Band Shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Tijdens de zomer van Kink draai ik en mijn collega Radio DJ's verzoeken van medekinkers die een bandshirt aan hebben. Nou goed, als je vandaag een shirt aan hebt, dan is de kans heel erg groot dat je hem vanavond alweer in de wasmand moet gooien. Want het wordt een ontzettend warme, zweterige dag. En dus kan je wel een nieuw t-shirt in je kast gebruiken. Nou, dat komt goed uit, want er is namelijk een nieuw Special K Kink shirt. Die is verkrijgbaar via kinkstore.nl. Maar als je nu een foto opstuurt met de bandshirt of artiestenshirt, shirt van een artiest die jij op dit moment draagt, dan kan het zomaar zijn dat je A, die artiest zo meteen hoort in het bandshirtverzoek, en B, dat je dat nieuwe shirt opgestuurd krijgt. Nou, hallo. Hoe goed wil je het hebben? Dus, draag jij op dit moment een band dan wel artiestenshirt? Stuur een foto, doe je dat niet, trek er dan een aan. Als je dan althans in de buurt bent van je platenkast. Van je kledingkast. Ja, je mag ook een plaat van me dragen, maar dat lijkt me lastig. Bruce Springsteen.

0: Sinking Feeling. Je hoorde Liep in de Zomer van Kink. Dit is jouw Alternative Rock Radio. Goedemorgen. Zometeen een bandshirtverzoek. Draag jij een shirt van jouw favoriete band of je favoriete artiest? Maak dan even een foto, stuur die door via de Kink-app en dan draai ik zometeen die desbetreffende artiest of band. En dan maak je ook nog eens kans op het gloednieuwe Special K Kink-shirt. Dus duik vooral lekker die Kink-app in. Zometeen ook nog de Smashing Pumpkins en een bonschurk op de radio.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Kink. Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung

0: of doneer.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
10: 8:30. Kink. ANP Headlines.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam en Eindhoven heeft de politie vannacht invallen gedaan. Volgens regionale media werden in beide steden tieners geblinddoekt afgevoerd. De arrestaties zouden ongeveer tegelijk zijn gedaan. Een brand in Beekbergen bij Apeldoorn heeft voor veel problemen gezorgd. Het vuur ontstond in een zorgcentrum voor jongeren en dat brandde helemaal af. Een jeugdkamp in de buurt werd ontruimd en het kan zijn dat er asbest is vrijgekomen. En op Schiphol zijn ze dringend op zoek naar nieuwe collega's. Volgens de Telegraaf staan er in de drukste periode van het jaar duizenden vacatures open. Het gaat niet alleen om bagageafhandelaars, maar ook om bijvoorbeeld schoonmakers. Het weer van Weer Online? Halverwege de ochtend is het op veel plekken al zomers warm. Vanmiddag wordt het tussen de 30 en 35 graden. Alleen op de Wadden en aan de kust blijft het iets koeler.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Zo'n 5 tot 10 minuten extra door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En ook file op de A50 Os-Arnhem tussen Ewijk en Renkum een kwartier. Daar heb je ook 1 rijstrook minder door uitgebreide werkzaamheden.

0: Deze week stond ik lijnrecht tegenover Lenny Kravitz. Maar dan niet in het echte leven, maar wel in digitale vorm. Lenny Kravitz speelt namelijk een Bond-villain in de nieuwe James Bond-game. First Light, 007 First Light, zo heet hij. Heeft niet zo'n grote rol als dat ik eigenlijk had gewild. Want als je dan Lenny Kravitz in je game hebt, geef hem dan gewoon een soort van hoofdrol. Maar nee, zijn rol is enigszins beperkt. Maar hij doet het wel heel erg goed, hoor. Als een soort van moderne Pirate King. Ja, Bafma, dat is dan de rol die hij speelt in 007 First Light. Dus mocht je Lenny Kravitz in een soort van andere gedaante willen zien, ik zou zeggen, speel die game. Ook omdat het een leuke game is trouwens. Maar goed, dat zeg ik dan als videogame-liefhebber natuurlijk.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Lenny Kravitz met Dig In hoorde je in de zomer van Kink. En tijdens de zomer van Kink maak je kans op het Special K Kink T-shirt. Het is eigenlijk heel simpel. Als je een shirt draagt van een band, dan wel een artiest die je heel erg tof vindt. Stuur dan een foto via de Kink app en dan komt het helemaal goed. Niet alleen maar wordt de desbetreffende artiest dan gedraaid, maar maak je dus ook nog eens kans op dat nieuwe shirt, die overigens ook gewoon verkrijgbaar is online. Aan de telefoon Lisa. Lisa, goedemorgen. Van welke band heb jij vandaag een shirt aan en waarom?
2: Kingfisher. Ja, ja, omdat ze dus gewoon hele goede muziek maken. Ierse muziek. Ik ben zelf ook in Ierland geweest. En vooral die zanger heeft gewoon echt een hele goede stem. En het was ook heel leuk hoe zij op Rock Werchter stonden. Mm-hmm. Echt als een soort beginnend bandje eigenlijk. Ze waren echt nog helemaal overweldigd. Ze werden ook op het hoofdpodium geplaatst. En zo dankbaar. En ze hadden er zoveel lol. Het was echt een feest om naar te kijken.
0: Ja, ja, ja. Dus jij denkt, hup, meteen een t-shirt halen.
2: Ja, zeker. Ik ben echt helemaal om. Meteen fan geworden, ja.
0: Oké, okay, nou, ben je er ook bij? Want eind dit jaar doen ze nog een paar concerten in Nederland. Is wel helemaal uitverkocht trouwens, maar...
2: Allemaal uitverkocht, zag ik inderdaad. Ja,
0: Oké, nou ja. Maar je hebt in ieder geval wel een shirt al gescoord. En je hebt ze gezien op Werchter, dus dat zit al helemaal goed. Een Special K Kink T-shirt, kan dat er ook nog wel bij?
2: Ja, zeker. Ik vind het echt een heel tof ontwerp, jullie nieuwe shirt.
0: Oh, nou, dus, is natuurlijk allemaal verkrijgbaar via kinkstore.nl. maar top, dan komt er eentje jouw kant op.
2: Nou, super. Helemaal leuk. Dankjewel.
0: En dan gaan we natuurlijk ook nog even Kingfisher draaien, want dat hoort er gewoon bij.
2: Ja, leuk.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.

Kingfisher, The Sun Will Never Settle, hier tijdens de zomer van Kink. Even heerlijk wat romantiek in de ochtend. En dat kunnen ze goed hoor, Kingfisher. Sterker nog, dit nummer klinkt ook echt ontzettend Iers. Nou zijn ze ook Iers, dus dat is logisch. Maar een Ierse roots, dat wordt steeds belangrijker en belangrijker en belangrijker voor deze band. Aanstaande vrijdag dan komen ze met een nieuwe single. Een cover van Shame A Goin. Ja, ik bedoel, hoe Iers wil je dit hebben dan, zeg maar. Goed, romantiek, Iers, het hoort allemaal bij. Andere vorm van romantiek, een beetje post-breakup seks misschien. Hier zijn de vaccines.

De Haunted Youth, het onvergetelijke Forget Me, hoorde je hier op jouw Alternative Rock Radio. Wat een ontzettend hete dag vandaag. Zorg dus goed voor jezelf. En als je toch het gevoel van regen wil hebben, is denk ik de enige optie om een watergeweer de lucht in te schieten en er dan vervolgens onder te staan. Dan kan je ook meezingen met Travis. Why Does It Always Rain On Me, hoor je nu tijdens de zomer van Kink.

0: Travis op Kink, Why Does It Always Rain On Me? Zometeen onder andere opvallende bewegingen bezongen door The Cooks en de nieuwe grungy single van Bibidoobie.
1: Kink. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Deze week in de bonus. AHA Galia en Cantaloupe Meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor 21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
13: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een grote politieactie vannacht in Rotterdam en Eindhoven. Volgens regionale media werden er tieners gearresteerd. In Eindhoven zou op dat adres eerder al een jonge aanhanger van IS zijn opgepakt. De politie kan nog niet zeggen of dat vannacht ook het geval was. De arrestaties zouden ongeveer op hetzelfde moment zijn gedaan. Veel overlast bij een brand in Beekbergen bij Apeldoorn. Het vuur ontstond gisteravond laat in een zorgcentrum voor jongeren. De brand sloeg daarna over naar bomen in de omgeving. Een kinderkamp in de buurt werd uit voorzorg ontruimd. Het jongerencentrum brandde helemaal af en een van de jongeren is gewond naar het ziekenhuis gebracht. In het zuiden van Japan worden deze week geen nieuwe Toyota's meer gemaakt. De autobouwer heeft het werk stilgelegd na de zware aardbeving van gisteren. Er werd nog wel even geprobeerd om weer te gaan bouwen, maar het is niet zeker of er wel onderdelen geleverd kunnen worden door de schade die is ontstaan. En in de drukste periode van het jaar op Schiphol zijn ze daar op zoek naar duizenden nieuwe collega's. Er staan bijna 4000 vacatures open. Volgens de Telegraaf gaat het niet alleen om beveiligers en bagageafhandelaars, maar ook om bijvoorbeeld schoonmakers, kantoorpersoneel en mensen in de horeca. Het weer van Weer Online. Halverwege de ochtend is het op veel plekken al zomers warm. Vanmiddag wordt het tussen de 30 en 35 graden. Alleen op de Wadden en aan de kust blijft het iets koeler.
13: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Jim Voorwald.
0: Met zometeen The Cooks, de nieuwe single van Bibidoobie. Maar eerst zit er een draadje bij je los. Dankzij Bush. Kink.

Deze plaat hoor. Ik moet altijd aan de zomer denken. Nou, nu komt het extra goed uit, want het is de zomer van Kink. Jorda de Cook, she moves in her own way. Goedemorgen. Geen Erik, die hoor je vanaf 11 uur tijdens dit zomerrooster van Kink. Ik ben Jim en ik ben blij om te vermelden dat het jachtseizoen geopend is. Niet van het programma, ook niet tegen wilde dieren, maar van Biffy Clyro zometeen. Hunting season dus na de cult. Dit is Love Removal Machine. Dit is Kink.

0: Brad en Playmate of the Year hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink. Met zometeen. Dan kijken jij en ik diep in de ogen van de Goo Goo Dolls. En gaat Nothing But Thieves van War Turtle naar Blastoise.
1: Kink.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: King

De zomer van Kink met de Goo Goo Dolls. Je hoorde Iris zojuist op jouw Alternative Rock Radio. Als je denkt dat het artiestenleven echt continu adrenaline is, nou dan heb je het wel mis, want je moet bijvoorbeeld van podium naar podium reizen. En soms betekent dat urenlang, maar echt tientallen uren lang in een tourbus zitten. En dan kan het bijna niet dat je je op een gegeven moment gaat vervelen. Dat was ook het geval voor Brian Molko. En die had op een gegeven moment zoiets van: ik moet iets doen, ik moet iets creatiefs doen. Nou, dat deed hij dan ook. Pakte zijn gitaar er vervolgens bij en schreef dit nummer. For What It's Worth. Zeg maar The Lust for Life, maar dan van Placebo. Die hoor je nu op Kink, Alternative Rock Radio.

Nathalie die stuurt via de Kink-app. Ik ben alleen op kantoor. Daarom heb ik Kink op vol volume openstaan. Nou ja, dat snap ik wel als je de Doors hoort. Of bijvoorbeeld de nieuwe single van Evanescence. Maar ik zou ook zeggen, probeer het eens een keer als al je collega's er wel zijn. Dan zullen we net zien. Wat verdorie, wat is Kink toch fijn.

0: hier tijdens de zomer van Kink. Met zometeen over een paar minuten onder andere Arctic Monkeys en de nieuwe single van Weezer.
1: Kink. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we het van weer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie heeft vannacht 3 tieners aangehouden in een onderzoek naar terrorisme. Dat gebeurde in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Ze werden geblinddoekt afgevoerd en hun huizen zijn doorzocht. Het is niet bekend wat ze hebben gedaan. De jongen uit Eindhoven zou 3 jaar geleden ook al zijn opgepakt voor banden met IS. Op steeds meer officiële zwemlocaties is het niet veilig om het water in te gaan. In meer dan 100 plassen, meertjes en kanalen wordt gewaarschuwd voor de slechte waterkwaliteit. Zo moeten zwemmers uitkijken voor blauwalg of bacteriën. Op honderden andere zwemplekken in ons land is er nog niks aan de hand. De grote natuurbrand ten westen van Madrid is vannacht niet groter geworden. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken hoopt dat de brandweer het vuur vandaag onder controle krijgt. In elk geval kunnen duizenden mensen in de omgeving van de bosbrand nu weer terug naar huis. En een opmerkelijke schorsing in de Braziliaanse Eredivisie. Een voetballer die rood kreeg voor een tackle moet net zo lang toekijken als het slachtoffer moet herstellen. Die brak zijn scheenbeen. Een speciale rechter voor sportzaken besloot dat omdat de eerder opgelegde schorsing van 6 wedstrijden te licht was voor die overtreding. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het al zomers warm en de temperatuur gaat nog verder omhoog naar 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden en aan de kust blijft het net onder de 30.
11: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Jim Voorwald.
0: Met zometeen Van Halen, Running With The Devil. Maar eerst Arctic Monkeys. Hier is 505. Kink.

0: De nieuwe single van Weezer, We Might As Well Be Strangers, in samenwerking met Wednesday.
1: De zomer. De zomer van Kink.
0: Eerlijk toegegeven, ik ben zelf niet de allergrootste Weezer-fan. Maar als je dan je nieuwe album het kleurtje goud meegeeft, dan ben ik heel erg benieuwd. En deze single is in ieder geval een mooie voorproef op wat er dan op dat album komt te staan. In ieder geval, ik word er heel erg enthousiast van. Ook dus niet als de allergrootste Weezer-fan, wat mijn collega Michiel natuurlijk wel is. Die kan echt geen genoeg krijgen van deze platen. En dat merk ik zelfs als die op vakantie is. Moet je nagaan. Goedemorgen, het is de zomer van Kink. Met zometeen onder andere weer een nieuwe ronde van het Kink ABC. Ik moet dat grote ratten weer eens bijpakken. Dan kan ik er zometeen een slinger aan geven. Daar komt dan een letter uit. Jij en de medekinkers bepalen dan 3 platen die met die letter beginnen, die dan gehoord worden, die dan gedraaid worden op Kink. Dus dat komt helemaal goed. Zometeen ook de Kink XL van deze week. Misschien heb je nog niet van deze band gehoord. Maar dan weet je bij deze alvast dat je ze in de gaten moet houden. Ze heten K.O. Ze komen uit Groot-Brittannië. Komen in september met hun debuutalbum. Hebben al een EP uitgebracht en natuurlijk ook al wat singles. Ze hebben onder andere opgetreden samen met Bleach 93... wat een beetje in hetzelfde grunge hoekje zit. Zeg maar het nieuwe grunge geluid van 2026, dat zit helemaal in die band. En dat hoor je ook zeker op de Kink XL van deze week. That's me.

Kick Ikzelf van deze week is de nieuwe single van de band Keyo. In september dan verschijnt het debuutalbum. En That's Me hoor je deze week extra vaak, want wat een heerlijke plaat is het, zeg hé. Hou die band dus vooral in de gaten, zou ik zeggen. World Party nu op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Way Down Now in de zomer van Kink.

0: World Party en Way Down Now in de zomer van Kink. Kink. En maar liefst 3 keer per dag wordt er tijdens de zomer van Kink aan het Kink ABC-rad gedraaid. Het is een groot rad, een reuzenrad zou je bijna kunnen zeggen. Met daarop 27 tekens. 26 letters uit het alfabet en eentje met zo'n hekje. Dat staat dan voor cijfer. Ik ga er een slinger aan geven aan jou en de medekinkers om dan, wanneer er een letter uitkomt, platen door te sturen die beginnen met die letter. Dan gaat het dus om de track, niet om de band, maar om het nummer zelf. Oké, without further ado, daar gaat ie! J. Ah, de letter J van ja, van Jim misschien wel. Welke alternative rockplaat ken jij die begint met een J? Stuur hem door via de Kink-app, hoor je hem zometeen.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
3: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar €5,49. Lidl, je verdient het.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.

0: spanning tijdens de zomer van Kink. En het Kink ABC-rad heeft al geroepen...
1: Het Kink ABC.
0: Dat er nu 3 platen komen met de letter J. Of althans, die beginnen met de letter J. Ja, ja. Toch wel een lastige letter, zou je denken. Maar de medekinker die bewijst het tegendeel van die de kink heb. Ik heb er uiteraard een paar heb ik er uitgezocht. Oscar die zegt bijvoorbeeld... Hajim, Jesus of Suburbia is natuurlijk de vetste plaat. Beginnend met een J. Je bent zeker niet de enige daarin, Oscar. Gerard die zegt... Ik ga voor Jealous Again van The Black Crowes. Ook een hele goeie. En Anna die heeft het inderdaad over een hele goeie. Fontaine CC met Jackie Down the Line vind ik wel een goeie. Nou Anna, je bent ook daar wederom zeker niet de enige. Dus zometeen Jesus of Suburbia van Green Day. Jealous Again van The Black Crowes. En nu eerst Fontaine's DC.

0: wc-rad. Want zometeen is hij hier, de one and only Erik Kortom. Met onder andere de nieuwe single van Editors. Het heerlijke The Rush komt er zometeen aan. En ook Skank en Nancy. Veel plezier met Erik.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Kink.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
8: Huh?

0: die het een tikje anders doet.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Amsterdam is vannacht een jongen van 17 neergeschoten. Hij werd geraakt in zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij was op straat in het stadsdeel Nieuw-West. Daar zou meerdere keren op de jongen zijn geschoten. Wat er precies aan vooraf ging is niet duidelijk. De schutter is gevlucht. Vanwege de lange droogte worden nu ook in Zeeland maatregelen genomen die daar bijna nooit voorkomen. In bijna heel de provincie mogen boeren en andere gebruikers geen water meer oppompen uit sloten, rivieren en kreken. Het verbod is volgens het waterschap nodig om te voorkomen dat het waterpeil nog verder zakt. Op het Griekse eiland Paros zijn 10 dorpen geëvacueerd door een grote brand bij een vuilstort. Iedereen moest snel naar het strand. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind. Paros is een populaire vakantiebestemming. Het eiland zo groot als de gemeente Groningen krijgt in de zomer ongeveer 500.000 toeristen. En er wordt in ons land steeds minder bier gedronken. Brouwers klagen dat de verkoop de afgelopen maanden opnieuw is gedaald. Ze denken niet dat het snel weer beter gaat, want bier wordt volgend jaar duurder door hogere accijns. De 0,0 biertjes doen het trouwens wel goed. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het al zomers warm en de temperatuur gaat nog verder omhoog naar 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden en aan de kust blijft het net onder de 30 graden. Okay.

0: Zomer van Kink.
1: Teksten van Chris Cornell zijn meestal niet zo heel erg vrolijk. En deze al helemaal niet. Het gaat over dat het leven eigenlijk niet zo heel veel zin meer heeft. Like a Stone. Audioslave hoorde je. En daarvoor de Rush Editors. Goedemorgen. Het is de zomer van Kink. Oftewel zonnestraaltjes op je radio. Met straks Radiohead, Youngblood. Maar eerst een man waar ik openlijk en mijn hele leven al groot fan van ben. Een man die zichzelf elke keer weer opnieuw wist uit te vinden. En ook muzikaal steeds weer zocht naar iets om jou als luisteraar en zichzelf als maker mee te verrassen. Dit is David Bowie in Golden Years.

0: Cage van The Strokes, daarvoor Street Spirit van Radiohead. Klein verhaaltje over The Strokes. Julian Casablancas, de frontman van deze band, wilde met de eerste plaat van The Strokes heel graag een smerig transistorachtig geluid hebben voor de band, wat gewoon niet lekker stereo klonk en een beetje alsof alles kapot was. Nou, prima, als ik een producer in de arm genomen, ging in de studio in, alles opgenomen, hè. En toen bleek alles veel te keurig, tenminste volgens Casablancas. En de producer werd de laan uitgestuurd. Ze gingen naar een studio waarvan die echt vroeg: werkt jouw apparatuur allemaal naar behoren? Nou, nee, zei die man, er zijn een paar buizen kapot en dit is stuk en dat rammelt een beetje. Oké, prima. Ze hebben die hele plaat opnieuw door die studio heen gehaald, opnieuw gemixt, opnieuw afgemixt. En toen was hij tevreden, want toen klonk het echt rommelig en vies en precies zoals het moest. The Strokes hoorde je Hard in a Cage. Zometeen onder andere Honey I'm Home, Republica, maar eerst zometeen Arcade Fire.
1: Kink. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

Honey, I'm Home hoorde je in Hyperspace Mountain. Daarvoor Republica, want dat is het gewoon. Want ze komen helemaal niet. Ik dacht altijd dat die uit Duitsland kwamen. Dus dan doe ik altijd Republica. Republica. Maar dat is helemaal niet. Ready to go, hoorde je. Ik zeg het maar alvast even, want het is woensdag. En ik kan me zo voorstellen dat je vanmorgen opgestaan bent... en je hebt een hartstikke leuk effe shirt aangetrokken. De roze of blauw of wat ik denk. Oh, fuck. Weer vergeten mijn t-shirt aan te trekken, mijn pantshirt. Nou, mocht voor het geval dat je dat wel aan hebt, maak even een foto. Of als je nu thuis bent en je denkt, ja, maar ik heb er wel 10 in de kast liggen. Maak even een foto van dat pantshirt. Stuur het mij op via de Kink app. Voor het weet draai ik straks dat beentje en krijg jij van mij een gloednieuw shirt. Dat straks allemaal. Jij gaat straks nog wel een keertje uit, hoor. Dat straks allemaal. Eerst Paramore. Zometeen Paramore. Niet eerst. Zometeen Paramore. Maar eerst de Clash en Rock the Cashbar.

0: goed was hier lekker net, hè? De Easy Street van de Queens of the Stone Age. Wordt steeds beter, dat liedje. Zometeen hier op Kink onder andere Oasis, Violet Grohl en natuurlijk een bandshirt van jou dat ik ga omvormen in een nieuw Kink-shirt. Kink.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
5: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
6: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. In Amsterdam zijn betonblokken neergezet bij de plek waar vandaag een feest van de World Pride is. Het moet bezoekers beschermen tegen een aanslag, zoals dit weekend in Berlijn, meldt AT5. Daar reed een man in op Pridegangers en viel 1 dode. Amsterdam had al extra maatregelen aangekondigd, maar wilde niet zeggen welke. Er is iemand opgepakt voor de grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen bij Apeldoorn. Het is een van de jongeren die daar verbleef. Een andere bewoner raakte zwaar gewond. Het zorgcentrum brandde helemaal af. De politie houdt er rekening mee dat het vuur is aangestoken. In een rivier in Engelen bij Den Bosch is vanmorgen een auto gevonden. Het is niet bekend hoe die in het water is beland, maar er zat niemand in. De politie onderzoekt of het iets te maken heeft met anti-AZC-bekladdingen die dit weekend op auto's en huizen stonden. Meerdere mensen deden daar aangifte van. En pech voor de Eindhovense band Kapotte Kachels. Ze hebben een rechtszaak verloren van ABBA. Die draaide om de carnavalshit Dikke Pants op de melodie van Take a Chance on Me. ABBA liet het nummer offline halen om de auteursrechten. Doordat ze de rechtszaak verloren, komt het niet terug online, maar ze mogen het wel blijven spelen. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen wordt het met 30 tot 35 graden tropisch warm. Aan zee blijft het net onder de 30 graden. Vanavond is het ook nog lang warm. Vannacht koelt het wel af tot onder de 20 graden.
6: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Erik Kortom.
0: Met zometeen Oasis. Imagine.

0: Kink.
1: Door de Supersonic van Oasis, daarvoor Imagine Dragons en Demons. Het is tijd voor Violet Grohl, die een liedje heeft gemaakt dat heet Bug in the Cake. Oftewel een insect in je taart. Dat kan, hè? Dat kan maar zo. Ik vertelde vorige week vrijdag een verhaaltje wat ik ook al eerder tijdens mijn ochtenduur had verteld over dat ik ooit Italiaanse handgemaakte kaas, zou ik maar zeggen, had gegeten van Sicilië. En daar zaten maden in. Dat was niet per ongeluk, dat was expres. En die waren eigenlijk best wel lekker. En toen gingen heel veel mensen over hun nek omdat ik dat vertelde. Maar Bug in the Cake van Violet Grohl kun je dan gewoon draaien zonder dat mensen kotsend het huis doorgaan. Dat is heel gek, terwijl een groot insect in je taart zal ook niet iedereen Joepie de Poepie vinden, lijkt mij. Moet ik het nog een keer vertellen, dat vieze verhaal van die kaas met die maden? Of zou ik het maar achterwege laten? Zal ik maar gewoon Violet Grohl draaien?

0: Lekker blokje hoor. Violet Grohl hoorde je om mee te beginnen. En nu afsluitend dit blokje met Window van Foo Fighters. Vader en dochter in één blokje. Komen mooie band t-shirts binnen. Ik moet er even eentje uit gaan kiezen, dat doe ik zo. Ik ga sowieso draaien, Two Door Cinema Club en Tom Petty en de Heartbreakers. En welk band t-shirt het wordt, nou, hoor je zo.
1: Kink. Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
1: Odido. Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Oh, ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe!

0: I Wanna Be Adored, The Stone Roses daarvoor, Undercover Martin en Two Door Cinema Club. Ik heb een t-shirt.
1: Kink Band shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Ik heb een t-shirt binnen. En dat t-shirt is van Evelien. En Evelien stuurt mij een t-shirt van 30 Seconds to Mars. Want die is groot fan. Ik ben groot fan. Graag 30 Seconds to Mars en een Kink shirt. Nou ja, meestal is het zo. Mensen die vragen worden overgeslagen. Maar in dit geval, Evelien, omdat je het zo vriendelijk vraagt, krijg jij van mij een gloednieuw Kink shirt. Hartstikke schoon. Ruikt nog nergens naar. Mag je lekker zelf invullen. En 30 Seconds to Mars op je radio. Dus bij deze, gefeliciteerd. Dit is The Kill.
1: Kink Band shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.

0: Het is de zomer van Kink. Wat kan je dan onder andere verwachten in het volgende uur? Nou, wat dacht je van Stereophonics? Mumford & Sons, Iron Maiden, moet ik het wel goed doen, Iron Maiden en The Wombats.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. In Rotterdam is in de buurt van het Centraal Station een man met een vuurwapen opgepakt. Mensen zagen hem vanmorgen lopen en belden de politie. Agenten waren er binnen een paar minuten bij. Het lijkt volgens de politie een echt vuurwapen te zijn waarmee ook zou zijn geschoten. Er wordt nog onderzocht of dat ook echt zo is. In Brabant en Limburg wordt een proef gehouden waarbij openbare laadplekken niet alleen maar zijn bedoeld voor elektrische auto's. Ook andere automobilisten mogen daar parkeren zonder dat ze een boete krijgen. Op die manier zou er een einde moeten komen aan de discussie dat laadplekken ten koste gaan van gewone parkeerplaatsen. In België is een spelletje uit de hand gelopen waarbij kinderen zo snel mogelijk heel veel bekers water moesten drinken. Dat gebeurde ergens boven Antwerpen. Twee kinderen kregen hoofdpijn en een ander kind moest overgeven. Het had erger kunnen aflopen. Van veel te veel water drinken kan je met een watervergiftiging op de IC belanden. En het tennistoernooi van Wimbledon had een hele goede zomer, want ze hebben hun eigen toeschouwersrecord gebroken. Er kwamen ruim 500.000 mensen kijken. Het kwam misschien ook doordat het voor het eerst in jaren niet regende tijdens Wimbledon. En de Britse tennisser Arthur Ferry kwam met een wildcard tot in de halve finale. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen wordt het met 30 tot 35 graden tropisch warm. Aan zee blijft het net onder de 30 graden. Vanavond is het ook nog lang warm. Vannacht koelt het wel af tot onder de 20 graden. King.

Je kunt het zeggen, hè? Misschien wel morgen, maar je kunt het ook gewoon vandaag doen. Dat is een heel ander liedje, maar de Stereophonics, nou, misschien morgen. Inderdaad, maar stel niet uit tot morgen wat gij heden door een ander kunt laten doen. Dat was de stelregel vroeger bij mij op school. Dus dan gaf je je huiswerk aan iemand anders en dan betaalde je daarvoor en dan maakte hij of zij jouw huiswerk. Hartstikke handig. Dus stel niet uit tot morgen wat je heden door een ander kunt laten doen. Waar gaat dit heen? Maybe Tomorrow, daar kwam ik vandaan. Dat was het van Stereophonics. Daarvoor If Buts and Maybes van Cloud Surfers. Zometeen Creed en Mumford & Sons. Maar eerst, en ik ga hier een hoop mensen hartstikke blij mee maken. Het is zomer. En zomer is... soms zeggen mensen, ja, maar dan moet je zomerse muziek draaien. Nou, op al die andere zenders hoor je dan allerlei... Zuid-Amerikaanse klanken. Wat hartstikke leuk is, doen wij niet aan. Wij draaien namelijk hier gewoon The Trooper. Dit is Iron Maiden.

0: Wombats hoorde je en Kill the Director. Zometeen hier op Kink tijdens de zomer van Kink. Beck, Shinedown en Villanelle.
1: Kink. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
5: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

You're the Loser van Beck, daarvoor New Beginnings van Yard Act. Deze band, Shine Down, heb ik het over, bestaat al behoorlijk lang. Hebben 7 platen uitgebracht en 6 miljoen exemplaren verkocht. Wereldwijd. Dat is echt een hele hoop. De laatste plaat heet Planet Zero, komt uit 2022. En dit bandje, ja, weet je, ze zijn al heel lang actief. Sinds 2002 maken ze al platen. En is niet echt heel groot hier, maar in Amerika knallen ze aan alle kanten alle festivals af. Uit Jacksonville, Florida, hoor je Shinedown en Second Chance.

0: Zometeen hier op Kink hoor je onder andere Everlast, lekker, Rammstein, The Pretty Reckless en geef ik een Jens aan het rad voor een nieuwe editie van het Kink ABC. Kink.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak?

0: Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De auto die vanmorgen in het water lag in het Brabantse Engelen was gestolen, heeft de politie bevestigd. Bij de eigenaar thuis hing volgens Omroep Brabant een poster van vluchtelingenwerk achter het raam. Het is niet bekend of de auto toevallig werd gestolen of om die poster. In Engelen zijn veel mensen tegen een AZC. Er is meer bekend over de Nederlander die omkwam bij een ongeluk met een toeristenboot in Brazilië. Buitenlandse Zaken zegt dat het een man van 25 was uit de Overijsselse gemeente Rijssen-Holte. Hij was met 5 andere Nederlanders op bootsafari langs watervallen toen het misging. De boot sloeg om en hij verdronk. Er is geen asbest vrijgekomen bij de brand in het Gelderse Beekbergen, waarbij een zorgcentrum voor jongeren werd verwoest. Daar werd wel voor gevreesd. De brand is waarschijnlijk aangestoken. Een van de jongeren die er verbleef is aangehouden. Een andere bewoner moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. En door de onrust in het Midden-Oosten is het nog altijd de vraag of de Formule 1-races daar straks wel kunnen doorgaan. In september wordt besloten wat er gebeurt met de Grand Prix van Qatar en Abu Dhabi. Als het door de oorlog te gevaarlijk is, verhuizen de laatste races van het seizoen naar Europa. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen wordt het met 30 tot 35 graden tropisch warm. Aan zee blijft het net onder de 30 graden. Vanavond is het ook nog lang warm. Vannacht koelt het wel af tot onder de 20 graden.
8: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Erik Kortom.
10: Met zometeen The Pretty Reckless. The Cure, maar eerst Wild Eyes.

0: drie bandjes die zo ongelooflijk naadloos bij ons hier op die zender passen. Echt waar. The Pretty Reckless hoor je met hun laatste About You, Pictures of You van The Cure en White Lies, Farewell to the Fairground. Je luistert naar Kink. Het is de zomer van Kink met zometeen een Kink ABC. Ik ga nu een Jens geven aan het rad.
1: Het Kink ABC.
0: En dan wil ik straks plaatjes horen met de letter D. Ik heb straks drie plekken. Dus kom maar door. Liedjes met beginnend met de letter D. Ik ga er nu zo meteen al eentje draaien. Dus die kan alvast niet meer. Dan heb ik het over Duitsland van Rammstein. Dus die alvast niet meer. Maar eerst, What It's Like This Everlast

0: deze Rancid. Tim Armstrong en consorten en Time Bomb. Zometeen hier op Kink onder andere Green Day en Pom. En natuurlijk het Kink ABC met liedjes met de letter D. Je kunt nu nog even appen. Dan hoor je straks welke ik ga draaien.
1: Kink. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
12: Kink. Dit is het station van Faith No More. Zomer van Kink.
0: Met zometeen Green Day. Pom, maar eerst Kula Shaker.

0: Wake Me Up When September Ends. Laat dat nog even heel ver weg blijven, alsjeblieft. Ik vind dit jaargetijden wel prima, mannen van Green Day. Daarvoor hoorde je nog Hi van Pomp.
1: Het Kink ABC. Met de letter D.
0: Ik vroeg jou straks liedjes met een D. Want ik gaf een Jens aan dat rad. Dat kwam uit op de letter D. Liedjes met, beginnend met de letter D. Jona stuurde mij Aerosmith. Dankjewel, Jona. Te gek. Dude. Namelijk Dude van Aerosmith. Daan stuurde mij Disarm van Smashing Pumpkins. Ook heel goed gedaan. En Mark, daar ga ik mee beginnen met die van jou. Want Mark stuurde mij Ghost en Daan Smakhaver.

0: ritual.
1: Ik hoop dat je het warm hebt na deze drie, vier uurtjes zelfs. Ja, ik wel. Ik heb een behoorlijke klotsende oksels hier. Maar het wordt nog veel erger als je blijft luisteren. Ach, Mick, jongen, die straalt als een zonnetje. Ik wens je daar veel plezier bij. Nee, sorry, Mick. Zo bedoel ik het niet. Ik bedoel het lief. Ik ben er morgen weer om 11 uur. Tot dan. Hoi.
2: Kink.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.

0: in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Lekkere van Albert Heijn.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
3: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben René Postma. De Pride Walk in Hoorn wordt 2 maanden uitgesteld. Hij zou eigenlijk over een kleine 2 weken zijn als er kermis is in Hoorn. En dat is nou net het probleem. De wandelaars zijn bang dat ze dan weer worden uitgescholden en bekogeld. Ze zeggen dat dat eerder ook gebeurde op de kermis. De politie is een onderzoek gestart naar een auto die vanmorgen werd gevonden in het water bij Den Bosch. Hij was gestolen van een dorpsbewoner die een poster van vluchtelingenwerk achter zijn raam had. Andere mensen hadden die ook. Hun huizen werden afgelopen week besmeurd met scheldwoorden door tegenstanders van een AZC. Een man die in Amsterdam terecht staat voor moord op zijn vrouw heeft bekend, maar zegt dat hij hallucineerde door vergiftigde koekjes. Hij dacht dat zijn vrouw hem wilde aanvallen. De officier van justitie gelooft het verhaal niet. Iemand anders had die koekjes ook gegeten en had nergens last van. Ze worden onderzocht. Brandweermensen die bezig zijn met een natuurbrand bij Bordeaux krijgen hulp om het vol te houden. Honderden fysiotherapeuten bieden zich aan als vrijwilliger. De brandweer is al dagen keihard aan het werk met duizenden mensen. Er zijn er al meer dan 100 gewond geraakt. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm, 25 graden en vannacht rond de 20. Morgen weer zonnig en in het westen iets minder heet. Het oosten blijft tropisch. Daar is in de middag kans op onweer.
3: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Nick Hummel.
5: Met de Vodaboys zometeen. Ook Keen ga je horen na Ozzy Osbourne. No More Tears.
3: Kink.

0: Kink met Keen. En Somewhere Only We Know. En dan zo'n rustig, langzaam piano-outrootje. Ja.
1: De zomer van Kink.
0: Ik bedoel, we moeten toch allemaal even net wat langzamer aandoen op zo'n bloedhete dag. Het is Hittegolf 25 van deze zomer, heb ik het idee dat we in zitten. Het schijnt echt alleen maar vandaag en dan is het vanaf morgen alweer ietsje koeler. Dus hou vol, we komen er wel doorheen. Aan de Alternative Rock op Kink zal het in ieder geval niet liggen tijdens de zomer van Kink. Die is namelijk zometeen van Tame Impala. Ook Skunkinensie ga je horen en Arctic Monkeys komen eraan. En als je zelf ook nog suggesties hebt van bands die we moeten draaien, dan is er een heel simpele manier waarop je dat van elkaar kunt krijgen. En dat is door een bandshirt verzoek te doen. Een foto van jouw bandshirt en dan is het eigenlijk jij draagt, wij draaien. Dus wij draaien dan de artiest die op jouw shirt staat. Wacht, de Kink heb erbij en stuur dat deze kant op. Spreek later vanmiddag iemand die zo'n bandshirt aan heeft. En dit is Love Like Blood, Killing Joke.

0: bij Kink. In dit geval met Crying, Lightning, daarvoor ook nog Skunk & Nancy en Week in de zomer van Kink. Waar zometeen een zeker zomersliedje komt van Dodgy. Ja, als je een beetje een chagrijnige dag hebt, dan word je zometeen gegarandeerd weer vrolijk. En ook Muse en Kings of Leon hoor je zo.
1: Kink. Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

terug van eigenlijk helemaal nooit weg geweest. Van The Wow Signal was dit Be With You. Goed album. We moeten echt even, als je de tijd voor kan nemen, ga dat album even helemaal checken. Want er staan alleen maar klappers op zoals deze. Het is Kink met zometeen een Kink Classic van The Killers. Eerste liedje waarbij ik altijd moet denken aan het Pinkpop Festival. Het is een beetje daar een soort van motto. Keep on rocking in the free world, Neil Young.

Killers en Spaceman in de zomer van Kink. Zometeen een Kink classic van Metallica. Eerst nieuwe muziek van Finn en Connor, dat waren broers. Die haalden Ollie erbij als drummer en Jimmy erbij als gitarist. En zo is er een band ontstaan met leden uit Plymouth, uit Portugal, Ierland, de VS. Uiteindelijk werd dat de band K.O. Ze hebben ook al het voorprogramma gedaan van Bleach 93. Waren bij Werchter, hebben een EP uitgebracht. En nu is er een track die al een tijdje op TikTok helemaal viral ging. Die is ook echt als single uitgebracht. En die hoor je deze week als Kink XL. K.O., that's me.

0: Metallica bij Kink. En sad but true. Nou, niet sad, maar zeker wel true, is dat je zometeen muziek hoort van Nothing But Thieves, ook Vols en Foo Fighters.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Kink. Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. Op het Centraal Station van Rotterdam heeft een man vanmorgen in de lucht geschoten. Niemand werd geraakt en er is ook nog geen schade ontdekt. De man is gearresteerd en heeft zorg nodig, zegt de politie, maar eerst wordt hij nog verhoord. Treinreizigers zijn de afgelopen tijd vaker te laat gekomen door problemen op het spoor. Het blijkt uit de halfjaarcijfers van de NS. Het komt door het winterweer in januari en door de hitte in juni. En er was er nog de kabelbrand in Rotterdam. Treinen naar het zuiden lagen daardoor ruim een week plat. Op social media staan opvallend veel advertenties over kamers met gunstige huurprijzen in Groningen. Maar het gaat om oplichting, schrijft RTV Noord. De oplichters willen eerst een voorschot of geld voor een bezichtiging. En als je eenmaal betaald hebt, hoor je niks meer. Vooral buitenlandse studenten zouden erin trappen. De reddingsbrigade waarschuwt voor muien in zee. Zo was er gisteren een incident in Egmond. 3 mensen die de zee ingingen werden meegesleurd en moesten worden gered, schrijft regiozender NH Nieuws. Op het strand van Egmond zijn nu waarschuwingsborden gezet. Het weer van Weer Online. Ook vanavond blijft het warm, 25 graden en vannacht is het rond 20. Morgen weer zonnig, in het westen iets minder heet. Het oosten blijft tropisch en daar is in de middag kans op onweer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 78 kilometer file in het land. Op de A15 rijdt het langzaam vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum een kwartier vertraging. Op de A16 Breda Rotterdam bij Dordrecht werkzaamheden. 10 kilometer file en een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Aansluitend staat het verkeer stil op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. 20 minuten oponthoud daar. En werkzaamheden op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. Vanaf knooppunt Ewijk kom je daar in 10 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Nick Hummel.
4: Met zometeen Mountain and My Gate van Fall

0: en Mountain at My Gate.
1: De zomer.
2: De zomer van Kink.
0: Als het gaat om nieuwe muziek, dan zitten die voor mij vaak in een van de twee categorieën. Categorie 1 is dan een liedje wat je dan steeds vaker hoort. En dat je op een gegeven moment denkt, nou weet ik het wel, genoeg. En de categorie 2 is dan een liedje wat je dan steeds vaker hoort. En elke keer dat je het dan weer hoort, dat je dan denkt, oh wauw, oh ja. En dat je hem elke keer eigenlijk nog veel leuker gaat vinden. De nieuwste van Nothing But Thieves zit voor mij echt in die tweede categorie. Ik weet niet hoe lang ik dat nog volhoud. En of die misschien ooit nog naar categorie 1 doorschiet. Maar voor nu zit ik nog echt volledig in categorie 2. Dat ik denk, elke keer als ik Evolution van Nothing But Thieves hoor, denk ik, oh ja, en dan hoor ik weer iets nieuws. En dan denk ik, oh, wat vet, wat fijn, wat een mooi liedje. Come.

Follies bij Kink Alternative Rock Radio. Don't stand so close to me, hoor je. Nou, dat is ook wel een beetje het gevoel wat je hebt op festivals, toch? Dat je denkt, don't stand so close to me soms tegen mensen. Laten we even teruggaan. Over festivals gesproken. Het is inmiddels ongeveer anderhalve week geleden. Nou, dan doe je even je ogen dicht als dat op het moment verantwoord is. En dan stel je dus voor dat er iemand heel close tegen je aanstaat. Want dat geeft dan ook al het gevoel van een festival. Nou, het zonnetje schijnt ook al wel, dus dat helpt ook mee met dit inbeelden. Nog even wat sound effects starten van de motoren die daar dan rondvliegen. En dan zijn we opeens weer helemaal terug op de Zwarte Cross, waar zij op de mainstage stonden. Within Temptation, what have you done?

0: Black Keys. You gotta lose. Op King Alternative Rock Radio. We zijn eigenlijk helemaal geen verliezers hier in de zomer van King. Dus You Gotta Lose, ik weet niet waar dat op slaat. Maar in principe niemand. Want we genieten allemaal van de allerfijnste alternative rock die zo meteen voorbij komt. Ik in ieder geval wel, want er komt een lid voorbij. Een fijne portie poppunk. En ook de Kooks en Fontaine's DC hoor je zo meteen.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem. En isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
2: Heb jij VitaPro al besteld op vitepro.nl?
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF. Lekker van Albert Heijn.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wow.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
11: Goedemiddag, ik ben René Postma. Treinreizigers zijn het afgelopen half jaar vaker te laat gekomen door allerlei treinellende. Dieptepunten waren het winterweer in januari, de hitte in juni en de kabelbrand in Rotterdam. Nederlandse boeren hebben vanwege de droogte steeds meer moeite om hun gewassen te verbouwen, zoals aardappelen, uien en wortels. Maar het is nog niet te merken in de supermarkt. Daar ligt nog genoeg, zegt LTO Nederland. België schiet Frankrijk te hulp om de bosbranden te blussen. Er gaan brandweerwagens en militairen die kant op. President Macron heeft België bedankt voor de hulp. Het weer van Weer Online. Ook vannacht blijft het warm, rond de 20 graden. Morgen weer zonnig. In het westen is het rond 25 graden. In het oosten blijft het boven de 30 en is er in de middag kans op onweer.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat bijna 90 kilometer file op de Nederlandse wegen. Files worden met name veroorzaakt door werkzaamheden. En een kapotte vrachtauto op de A15. Vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum 10 kilometer file, half uur vertraging. Rechte rijstrook is dicht. Ook is de rechte rijstrook van de A16 dicht vanuit Breda naar Rotterdam. Maar dat is voor werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. 8 kilometer file en een half uur vertraging daar. De andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum een kwartiertje oponthoud. Door de file op de A16 vanuit, ook file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Dat is bij knooppunt Klaverpolder, 20 minuten vertraging. En op de A50 wordt ook aan de weg gewerkt vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. 11 kilometer file daar met een half uur tijdsverlies. De rechte rijstrook is daar voorlopig dicht.

0: Fontaine's DC en Starburster. En nou, moet je eens kijken hoe laat het is. Oh, het is tijd voor een bandshirtverzoek.
1: Kink bandshirtverzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Marcella, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, jij hebt een shirt wat wel echt mooi is, maar er zit ook meteen een soort van verdrietige berichtje bij.
2: Ja, ik heb ze helaas gemist in Rotterdam.
0: Je hebt ze gemist toen ze in Nederland waren. Dat heb ik volgens mij eerder deze week nog. Mijn vader was in Heerlen geweest. Toen stonden ze daar in het theater. En ze waren ook in Enschede, geloof ik, en in Rotterdam. Een hele bijzondere verzameling steden op de tour van Pixies. Want over die band hebben we het.
2: Ja.
0: Ja. Maar je was wel al eerder een keer geweest. Want of heb je dat shirt gewoon online besteld? Of heb je dat wel op een...
2: Nee, dat heb ik ooit eens gekocht in... weet je dat ook alweer? Naar Engeland ergens.
0: Londen.
2: Bij een... Nee. Waar de Beatles vandaan komen.
0: Is dat Liverpool, denk ik?
2: Ja, Liverpool, ja. Precies. Ja. Maar ik heb ze wel een keer gezien op Lowlands.
0: Nou, je draagt gewoon dat shirt met veel plezier. En de volgende keer dat ze er weer zijn, dan ben je er gewoon weer bij. En Marcella, laat ik dan dat verdriet van het missen van de show in Rotterdam goedmaken met enerzijds de Pixies op Kink nu. Jouw bandshirtverzoek. En we sturen jou een gloednieuw Kink-shirt op.
2: Nou, super. Wat leuk.
1: Kink bandshirtverzoek. Jij draagt, wij draaien.

Girl Like You, Edwyn Collins. Daarvoor die Debaser van Pixies. Het bandshirt verzoek van vandaag. Wil jij ook zo'n tof nieuw Kinkshirt? Dan kun je dat ook winnen door een bandshirt verzoek te doen ergens tijdens de zomer van Kink. Dat kan nog deze week, volgende week en de week daarna. Maar je kan het ook gewoon kopen op kinkstore.nl. Dan ook in verschillende kleuren. Dat is goed om te weten. Nogmaals, kinkstore.nl voor dat nieuwe Kinkshirt. Dus Kinkshorts die verkopen we nog niet. Zie het dan, zou je zo meteen op Kink. Nou, de nieuwste van Jack White.

0: slogan die gaan wij eens even een partij eer aan doen zometeen. Want we draaien inderdaad heel veel fijne alternative rock. Bijvoorbeeld de nieuwste van Phoebe Bridgers ga je zo horen. En ook Living Color en Blink-182 komen eraan.
1: Kink. Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
11: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
12: Nou, hè?
10: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
14: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
15: Ping, ping, ping, ping, ping.
14: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
16: Vijf uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben René Postma. De automobilist van 20 die wordt verdacht van de aanrijding met een schoolklas in Zeeland heeft vaak gevaarlijk gereden, zegt de rechter. Op zijn telefoon zijn allemaal filmpjes gevonden van zijn snelheidsmeter die veel te ver uitslaat. Hij blijft daarom vastzitten. Bij de aanrijding kwamen 3 kinderen en een volwassene om. De treinen van de NS waren het afgelopen half jaar minder stipt. Het was 0,3% slechter dan vorig jaar. En dat kwam vooral door het winterweer in januari en de hitte in juni en de grote kabelbrand in Rotterdam. Verder ging het juist goed. De NS vervoerde meer mensen en maakte meer winst. België stuurt brandweerwagens en militairen naar Frankrijk om te helpen bij het bestrijden van de bosbranden, zoals bij Bordeaux. President Macron heeft de Belgen bedankt voor de hulp. Nederland stuurde eerder brandweermensen naar Catalonië. Die helpen daar bij het blussen van 2 natuurbranden. Sommige Nederlandse boeren zien door de droogte hun gewassen verpieteren, maar het is nog niet te merken in de supermarkten. Die hebben nog genoeg uien, wortels en mais en kunnen ze, als dat nodig is, ook uit het buitenland halen, zegt LTO Nederland. Het kan wel voor hogere prijzen zorgen. Het weer van Weer Online. Ook vannacht blijft het warm, rond de 20 graden. Morgen weer zonnig. In het westen is het 25 graden. In het oosten blijft het boven de 30 en is er in de middag kans op onweer.
18: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. 20 minuten vertraging tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 6 kilometer file daar. 8 kilometer file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Treedt langzaam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug met een kwartier vertraging. Komt door werkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. Aansluitend file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging. En er wordt ook aan de weg gewerkt op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. 11 kilometer file daar en een half uur tijdsverlies. Ook daar is de rechterrijstrook dicht.
16: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Mick Hummel.
0: Living Color en Cult of Personality hoor je zo meteen. Nou, What's My Age Again? Blink-182.
16: Kink.

Bear itself, Living Color en Cult of Personality daarvoor. What's My Age Again? Iets wat ik deze tijd van het jaar ook altijd heb. Want ik ben op 21 juli jarig. Dus dan heb ik zo zeg maar nu zo'n... ook, 34 ben ik inmiddels. Ja. What's My Age Again? Goed nieuws voor fans van Phoebe Bridgers en fans van sprookjes als Peter Pan en Neverland en die hele wereld met Tinkerbell en dat soort dingetjes. Dat komt tegenwoordig allemaal lekker samen. Er komt een album aan van Phoebe en dat gaat heten Lost Weekend. En de eerste single daarvan, die heb je misschien al wel gehoord bij King, die gaat over de wereld van Peter Pan een beetje. Lost Boys, Never Grow Up, Never Grow Old. Mocht je hem nog niet gehoord hebben, bij deze. De nieuwste van Phoebe Bridgers, Lost Boys.

Met die sample van Mission Impossible erin. Take a look around. Limp Bizkit hoorde je bij Kink. Mick Hummel. Ja, hallo met Mick. Tijdens de zomer van Kink. En of je nou met een gaspitje in de weer bent om een lekker kopje thee te zetten op de camping. Of je bent misschien aan het studeren voor de herkansing die er nog aankomt. Of net als ik gewoon aan het werk. Wij zorgen voor de allerfijnste alternative rock op deze woensdag. Met Sam Fenderzo naar de Cranberries. Oh to my family.

0: Sam Fender en Tyrant bij Kink. Dus de zomer van Kink met fijne muziek van Ecstasy bijvoorbeeld zometeen. Ook Weezer's oud Kink XL samen met Wednesday. En ook muziek van Nirvana, hoor je zo.
1: Kink. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
7: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Half zes. Kink. ANP Headlines.
12: Goedemiddag, ik ben René Postma. De man die vastzit voor de aanrijding met een schoolklas in Zeeland was een gevaarlijke rijder. Op zijn telefoon stonden filmpjes van zijn snelheidsmeter terwijl hij aan het scheuren was, zegt de rechtbank. Hamburg zet dit weekend veel meer agenten in dan vorig jaar bij de Pride-parade. De extra beveiliging is nodig vanwege de aanslag in Berlijn. Een man reed daarin op bezoekers van een Pride-feest. Er vielen een dode en bijna 30 gewonden. Vluchtelingenwerk heeft bloemen gebracht bij mensen in een dorp bij Den Bosch, meldt Omroep Brabant. Ze hadden posters voor het raam met de tekst Samenleven. Hun huizen werden daarna beklad met scheldwoorden en anti-AZC-teksten. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het warm rond de 20 graden. Morgen zonnig en in het westen iets minder heet, 25 graden. In het oosten blijft het boven de 30 en is er tegen de avond kans op onweer.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file in het land, voornamelijk files door werkzaamheden. Op de A15 Rotterdam-Gorkum, 20 minuten vertraging tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 5 kilometer file daar. Werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam. Kwartier vertraging bij de Moerdijkbrug, want de rechte rijstrook is dicht. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda, een kapotte vrachtauto. Die staat bij Hendrik Ido Ambacht. 3 rijstroken zijn dicht, de vertraging 10 minuten. En op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum werkzaamheden. Vanaf knooppunt Ewijk kom je een 11 kilometer file daar met een 30 minuten vertraging. Want ook daar is de rechte rijstrook dicht.
11: Kink, dit is het station van System of a Down.
14: Wake up, wake up.
11: Depeche Mode. Zomer van Kink.
0: Houston van Weezer samen met Wednesday heet We Might As Well Be Strangers. En hoor je na Lithium van Nirvana.
11: Kink.

Dat kreeg ik zelf van Weezer samen met Wednesday. We Might As Well Be Strangers in de zomer van King. Komt er al aan, dat wordt het zoveelste Weezer-album. Het is weer in kleur, deze keer is het goud. Al zijn er wetenschappers die dat niet bij eens zijn als ik dat zou zeggen. Want goud is volgens mij officieel niet een kleur, toch? I don't know. Laat ik me daar niet al te druk over maken, want daar is het ook veel te warm voor, hè? Och, wat is het toch veel te warm voor heel veel dingen. En daarom gaan we zometeen wel Linkin Park en ook Youngblood. Dus dat wordt wel weer gewoon gas geven. Is eigenlijk ook te warm voor. Maar de komende minuten kunnen we even afkoelen. Dus ik stel voor dat iedereen die daar behoefte aan heeft even meedoet. We gooien het BPM echt even drastisch omlaag. Even deze relaxte vibe bij Ecstasy.

eigenlijk kunnen we Youngblood wel een beetje de Zara Larsson van de alternative rock noemen. Ik kan me voorstellen dat deze opmerking een beetje raar overkomt. Dat je denkt, wat? Wat? Wat hebben Zara Larsson en Youngblood in godsnaam gemeen met elkaar? Maar ik kom erop, let op, daar gaan we. Allebei zijn ze op heel veel festivals te zien en geven ze heel veel optredens en zijn ze heel veel live aan het spelen. En allebei hebben ze dan een soort van vast momentje waarbij er iemand het podium opkomt om leuk mee te doen. Bij Zara Larsson is dat tijdens Lush Live. Dat heb je misschien op de socials wel eens gezien. Dan mag iemand altijd het dansje meedoen. Die krijgt dan een t-shirt van Zara Larsson waar ze dan iets leuks op tekent. Julia in Nederland was daar een bekend voorbeeld van, die daarna ook echt overal op de socials is doorgebroken. Youngblood doet hetzelfde. Hij nodigt elke keer iemand uit op het podium om Fleabag met hem mee te spelen. Op Pinkpop was dat bijvoorbeeld die Jim. Dat was te gek. En ik zag laatst ook weer een ongelofelijke rockchick die dit er toevallig tussenuit plukte. En dit was niet Fleabag, dit was Suburban Requiem van Youngblood in de zomer van Kink met nieuw Supergrass.

0: Supergrass en Moving. Keep on moving. Nou, dat doen we zeker, want er komt nog heel veel meer fijne alternative rock aan op de woensdagavond. Zometeen na 6 is het officieel avond en hoor je muziek van Deep Purple, Editors en ook Paramore komt eraan.
1: Kink. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De hypotheker!
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen.

0: Op de dag van de aanrijding deed zijn stuurbekrachtiging het niet, maar hij ging toch de weg op. Voor de aanrijding was hij al 3 keer geflitst. Bij de Pride-parade in Hamburg worden dit weekend 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. De extra beveiliging is nodig vanwege de aanslag op de Pride in Berlijn een paar dagen terug. Daarbij vielen een dode en bijna 30 gewonden. In Hamburg worden 250.000 mensen verwacht. Vluchtelingenwerk heeft bloemen gebracht bij voorstanders van een asielopvang bij Den Bosch. Ze hadden posters op het raam geplakt van vluchtelingenwerk en dat viel niet bij iedereen goed. Hun huizen werden beklad met scheldwoorden en er is ook een auto gestolen van een voorstander. Die werd gevonden in een riviertje. Madonna bevestigt dat ze zaterdag bij het Pride-feest is in AFAS Live. Het staat op haar Instagram. Ze zegt niet met zoveel woorden dat ze ook zal optreden. Er gaan ook geruchten dat ze overdag op een boot meevaart tijdens de Canal Parade in Amsterdam, maar daarover is niks bekendgemaakt. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 20. Morgen is het zonnig en in het westen iets minder heet, 25 graden. In het oosten blijft het boven de 30 en is er tegen de avond kans op onweer.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Mick Hummel.
2: Met muziek van Deep Purple en ook editors na Paramore. Dit is Misery Business.

0: Editors en The Rush.
1: De zomer van Kink.
0: Mocht je denken dat klinkt vet, dat wil ik wel live zien. Het staat op de agenda voor een Kink Presents show. Kink Presents Editors op 18 februari, die doet nog wel even. 2027 in de Ziggo Dome in Amsterdam. Mocht je een overzicht willen van alle Kink Presents shows die op de planning staan, check dan even kink.nl/presents, want er staan er nog veel meer tussen. En mocht je het interview willen zien wat Jim had met de mannen van Editors achter de schermen op het Pinkpop Festival, ook even de Kink app en kink.nl checken, dan vind je dat. Het is de zomer van Kink, waar we zo meteen weer een draai gaan geven aan dat rad van het Kink ABC, voor een beginletter waar we songtitels bij gaan zoeken. Eerst muziek van Red Hot Chili Peppers en Candlebox nu. Dit is Far Behind.

0: Red Hot Chili Peppers hoor je bij Kink. In dit geval met Dark Necessities. Al was, weet je, Black Summer. Waiting on another Black Summer to end. Op zo'n bloedhete, onuithoudbare dag als vandaag. Misschien ook al toepasselijk geweest. Dit was Dark Necessities.
1: Het Kink ABC.
0: We gaan er weer aan draaien aan het grote Kink ABC-rad wat hier in de studio staat. En er komt weer een letter uit. En dan aan jou de vraag om een songtitel te verzinnen die met die letter begint. Het idee is heel simpel, maar het is wel superleuk om te doen. We doen het meerdere keren per dag tijdens de zomer van Kink. Dus even kijken welke letter het vanavond mag zijn.
1: R.
0: De letter R. Heb jij een songtitel met een R? Zoals bijvoorbeeld... Right Here Right Now of zo. Nou ja, stuur jouw suggestie door via de Kink App. Is dit Mando Jou in de tussentijd. Dance With Somebody.

0: Björk en David Arnold. Op Kink Play Dead hoor je zometeen het Kink ABC met dus de letter R. Suggesties die komen binnen via de Kink App. Stuur die voor jou ook zeker nog hierheen. En Tushy Kari ga je horen, Lifehouse ook. En alsof het niks is, gewoon random op woensdagavond. De nummer 1 uit de Kink 1500 zometeen. Kink.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
8: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Kink.

0: Lifehouse en Hanging by a Moment. Het rad kwam net terecht op de letter R, dus we gaan 3 tracks draaien die allemaal met de songtitel als eerste letter de R hebben. En suggesties die kwamen binnen via de Kink-app. Heel erg veel deze keer, echt. Ik zie Riptide, Rocking in the Free World kwam voorbij, maar Neil Young had ik eerder vanmiddag al gedraaid. Run, Right Here, Right Now. Sam die stuurt een berichtje, Running Up That Hill of Rock'n'Roll High School. Nou, doen we die laatste. Emma die kwam met Roll With It van Oasis. En ik start met de suggestie van Freek. Die komt met Reflector, Arcade Fire.
1: Het Kink ABC met nu de letter R.

0: Kink van A tot Z.
1: Het Kink. ABC.
0: ABC.

Ja, nu even niet. Nu is het zomervakantie, maar normaal gesproken ga je misschien wel naar de Rock'n'Roll High School. Dit waren de Ramones in ieder geval. Het begon met de letter R en dat was hetzelfde voor de liedjes daarvoor. Het is namelijk het Kink ABC. Roll was dit van Oasis en ook Reflector met een R van Arcade Fire. Morgenochtend bij Jim Vol wat een nieuwe draai aan het rad. En welke letter die daarop uitkomt, dat zien we morgenochtend wel weer. Maar dan ga je weer lekker meedoen in de Kink-app en drie liedjes op een rij verzinnen met elkaar. De Kink ABC is er elke dag meerdere keren tijdens deze zomer van Kink. En dit is de nieuwste van de Haunted Youth, Forget Me bij Kink.

0: Wanted Youth bij King Forget Me. Zometeen is het tijd voor het beste uit de Kink album Top 1000. Elke avond van 7 tot 9 tijdens deze zomerprogrammering, de zomer van Kink, hoor je van elk album steeds 2 tracks. En blikken we nog even terug op die fijne album Top 1000 die een paar weken geleden te horen was. En zometeen hoor je tracks van albums van Faith No More en ook Stone.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
4: Mindshift, elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben René Postma.

0: onder water te staan. Dat kan worden gebruikt om de sloten en kanalen op peil te houden, anders kunnen er dijken gaan inzakken. Goed nieuws voor mensen die alles van de Beatles verzamelen. Er komt een nieuwe uitgave van het album Rubber Soul uit 1965. Er staan studiosessies op en thuisdemo's die nog niet eerder zijn uitgebracht. Het werd bekendgemaakt op de site van de Beatles. Daar stond gisteren een aftelklok op vanwege dit nieuwtje. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 20. Morgen is het zonnig en in het westen iets minder heet, 25 graden. In het oosten blijft het boven de 30 en is er tegen de avond kans op onweer.
1: Kink, Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album van 1000.
2: Kink. Nummer 146.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met 225 euro voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
4: Kink.
5: Dit is het station van U2. Uit de Kink Album Top 1000.
6: Kink. Nummer 569. Oh, well.

0: toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
4: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is meer bekend over een van de drie tieners die vannacht werden opgepakt in een onderzoek naar terreur. Hij is eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag in België en zou aanhanger zijn van IS, melden meerdere media. De tieners werden opgepakt bij invallen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Geschokte reacties van nabestaanden op de voorgeschiedenis van de verdachte die vastzit voor de aanrijding met een schoolklas in Zeeland. Hij heeft al veel boetes gehad voor gevaarlijk rijden en filmde zichzelf ook geregeld terwijl hij te hard reed. Ze zeggen, dit heeft niks meer met een ongeluk te maken. Er komen compleet nieuwe bankbiljetten en iedereen mag meedenken over wat er opkomt. Je kunt kiezen uit 10 ontwerpen met thema's als cultuur, rivieren en vogels. Wie mee wil doen kan tot 21 september stemmen op een website van de Europese Centrale Bank. Miljoenen mensen hebben dat al gedaan. Voor Argentinië krijgt het WK voetbal misschien nog een staartje. De FIFA is een onderzoek gestart naar spelers die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan wangedrag, racisme en discriminatie. Een van hen is Leandro Paredes. Hij viel na afloop van de finale een speler van Spanje aan. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het maar een beetje af naar 20 graden. Morgen is het zonnig. In het westen 25 graden, in het oosten blijft het boven de 30. En daar is tegen de avond kans op onweer.
6: Kink. Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album top 1000.
8: Kink. Nummer 691.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot 50 euro extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.

0: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
4: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben René Postma. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat deden ze op het Domplein. Ze legden bloemen neer bij het homomonument, staken kaarsjes aan en luisterden naar een toespraak van burgemeester Dijksma. Bij de aanslag vielen doden en raakten bijna 30 mensen gewond. Een tiener die vannacht in Eindhoven werd opgepakt in een terreuronderzoek is al eens veroordeeld, melden meerdere media. Hij kreeg jeugddetentie voor de voorbereiding van een aanslag in België. Hij was toen 16. Twee andere jongens werden opgepakt bij invallen in Rotterdam en Alkmaar. Vier mannen uit Den Haag en omgeving die werden opgepakt in een drugslab midden in een woonwijk blijven voorlopig vastzitten. In het drugslab stond een gigantische lading chemicaliën. Omwonenden moesten tot 2 keer toe hun huis uit zodat de brandweer alles veilig kon weghalen. Ze noemden het Breaking Bad in Den Haag. Nu de natuurbranden bij Madrid onder controle zijn, kunnen tienduizenden mensen weer naar huis. Ze werden dit weekend geëvacueerd toen het vuur hun huizen bedreigde. In het westen richting Portugal zijn ook weer 2 grote branden. En het risico blijft groot, want er is alweer een nieuwe hittegolf in Spanje. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het maar een beetje af naar 20 graden. Morgen is het zonnig en in het westen 25 graden. In het oosten blijft het boven de 30 en er is tegen de avond kans op onweer.
4: Kink.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.

0: Meneer?
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero

0: van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor 186 euro voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
7: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben René Postma. Premier Jette had meteen moeten reageren op de bekladdingen in een dorp bij Den Bosch, vindt pro-leider Klaver. Huizen met posters voor vluchtelingen waren het doelwit. Klaver vindt dat Jette moreel leiderschap moet laten zien. Na dat duwtje reageerde Jette wel. Hij noemt het lelijk vandalisme. Bij de Dom in Utrecht zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Er stonden honderden mensen op het plein. Burgemeester Dijksma hield een toespraak en zei dat we ons niet moeten laten intimideren. Daarna werden bloemen neergelegd bij het homomonument. In Berlijn vielen een dode en tientallen gewonden. In België is een natuurbrand geblust bij Namen in het zuiden. Het was vergeleken met de branden in Zuid-Europa een kleine brand, maar wel een mijlpaal. Want hiermee zijn er dit jaar nu al meer natuurbranden in België dan heel vorig jaar. Meteen na de Tour de France worden er altijd een paar wielerwedstrijden gehouden in Nederland, de rondjes om de kerk. En vanavond ook weer de Acht van Kaam in Brabant. De Belg Tim Merlier eindigt als eerste. Hij won 3 etappes in de Tour, maar stapte uiteindelijk af. Hij was ziek en uitgeput, maar vanavond weer helemaal hersteld. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het op veel plaatsen 20 graden. Morgen is het zonnig en van west naar oost 25 tot 30 graden. In de middag meer bewolking.
7: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupemeloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor 21,50.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.

0: Zo makkelijk retour.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De man die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn leek geen acuut gevaar te vormen. Dat zegt de behandelaar uit zijn deradicaliseringstraject tegen de NOS. Zo zei hij bij de gesprekken een vriendelijke indruk maken. De behandelaar zegt dat het normaal is dat ze iemand vrij rondloopt, maar dat hij wel beter gemonitord had moeten worden. Aan het begin en eind van de rivier de Linge worden extra pompen neergezet om de waterstand op peil te houden. Dat is nodig om boeren te voorzien van genoeg water en het veilig houden van oevers en kades. De Linge loopt van Gorkum tot de grens met Duitsland. Een voormalig piloot van de Franse luchtmacht wordt verdacht van spionage. Hij zou gevoelige informatie hebben gelekt aan China en een ander land. De man is een grootheid op YouTube, waar hij zeker 500.000 volgers heeft. Hij had ook een filmpje gemaakt over de beschuldigingen. Hij ontkent alles. En een reddingsactie voor een beschermde vissoort, de modderkruiper. Die leeft onder meer in een beek in het Brabantse Schijndel, maar die is bijna helemaal drooggevallen. Daarom gaat het waterschap nu grondwater oppompen om de beek te vullen. Het is vooral belangrijk dat de modder vochtig blijft. Dat is genoeg voor de vis. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een warme nacht. Het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Morgen grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
1: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Studentenkamers worden ook buiten de Randstad steeds duurder, ziet verhuursite Kamernet. In Maastricht, Tilburg en Enschede gingen de kamerprijzen meer dan 10% omhoog. In Eindhoven kwam er zelfs bijna een kwart bij. Enschede blijft met een huurprijs van nog geen €400 wel de goedkoopste studentenstad. In het noorden van Portugal is een nieuwe bosbrand uitgebroken en die verspreidt zich snel. Een dorpje met een paar honderd inwoners is omsingeld door het vuur. De bewoners zijn op tijd geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er weer nieuwe branden. Zo is het vuur in Fontainebleau weer opgeleid. De Europese luchtvaart is de afgelopen maanden minder hard gegroeid dan eerder. Volgens de luchthavenclub komt dat vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de hoge brandstofprijs. Het vliegveld van Istanbul groeide juist doordat mensen daar naartoe uitweken om het Midden-Oosten te vermijden. En het plan van de FIFA om een deel van de rechten van het WK voetbal als een soort aandelen te verkopen is een kans, maar geen verplichting. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Veel voetbalbonden zijn fel tegen het plan, waaronder de UEFA, de KNVB en de Amerikaanse bond. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon.
0: Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In een recreatieplas in Emmen is iemand verdronken. Aan het eind van de middag kwam er een melding dat iemand te water was geraakt. Vanavond laat werd het lichaam gevonden. Het is niet bekend hoe deze persoon te water raakte, maar de politie zegt dat er geen sprake is van een misdrijf. De Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt op dit moment aangevallen met raketten uit Rusland. Mensen worden opgeroepen om dekking te zoeken. President Zelensky kondigde eerder vanavond al aan dat Rusland deze nacht een enorme luchtaanval op zijn land zou gaan uitvoeren. De Russen waren al een paar dagen bezig met de voorbereidingen. In het westen van Argentinië is een blushelikopter neergestort. Daarbij zijn 7 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn mensen van de politie en de brandweer. De helikopter werd ingezet om een bosbrand te blussen. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. Volgens Argentijnse media komt het misschien door slecht zicht. En bij een kasteel in Schiedam is al 4 keer een regenboogvlag gestolen, meldt Rijnmond. De gemeente is er klaar mee en heeft aangifte gedaan. De grens is bereikt, zeker nu in Amsterdam de World Pride bezig is, zeggen ze. Het weghalen van de vlag is volgens de gemeente een aanval op vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Amsterdam is nog steeds de duurste studentenstad van Nederland, zegt Kamernet. Een kamer kost gemiddeld €950 per maand, ongeveer evenveel als een jaar geleden. Buiten de Randstad worden studentenkamers juist veel duurder. In Eindhoven ging de prijs afgelopen jaar maar liefst met 23% omhoog. De man die 4 jaar geleden een aanslag pleegde op schrijver Salman Rushdie is opnieuw schuldig bevonden. Vorig jaar veroordeelde een rechter in New York hem al tot 25 jaar cel. Bij een federale rechter hangt hem nu levenslang boven het hoofd voor terrorisme. De dader zou banden hebben met Hezbollah. Rushdie overleefde de aanval maar net. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Patriot-raketten besteld. Ze willen de productie van die raketten de komende jaren verdriedubbelen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie moet de raketvoorraad weer aanvullen, aangezien die flink was geslonken door de oorlog met Iran. En bij de Dom in Utrecht zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Er stonden honderden mensen op het plein. Burgemeester Dijksma hield een toespraak en zei dat we ons niet moeten laten intimideren. Daarna werden bloemen neergelegd bij het Homo-monument. In Berlijn vielen een dode en tientallen gewonden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon.
0: Kink, alternative rock radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.